Geceleri ayağına gayağına çok olma ki böyle bir gün ise Fatih sen bunu alın komutu ya ise sen de rukunlar var ise selam olayın Ana bir kaza beni bir beti sesi var ya vahanda Ben hemen izin sonu bir pak olu kutu okunu çam dem Batı su vardı o Notu yedi O can ama vahin o da bu anda baba bak se O boku O boku Na ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne gade ne